0: Goeienacht, ik ben Casper Kooi. Nederlanders bezuinigen flink nu de energie- en brandstofprijzen hoger zijn door het gedoe in het Midden-Oosten. 6 op de 10 houdt de hand op de knip, zegt ING na onderzoek. We geven minder uit aan vakanties en in de horeca. Ruim 80% vindt de prijsstijgingen een zware financiële last. Het RIVM maakt een plan om de 10 Nederlanders van het cruiseschip Hondius bij thuiskomst te monitoren op het Hanta-virus. Voor dat plan is er nog tijd zat, want het schip is nog onderweg richting Spanje. Er zijn inmiddels wel specialisten aan boord om de besmettingen te onderzoeken en aanwijzingen te geven. Het gebruiken van data om fraude en criminaliteit op te sporen moet stoppen. Volgens een staatscommissie kunnen burgers zo niet geprofileerd worden en noemt de toeslagenaffaire als pijnlijkste voorbeeld. De overheid moet daarom overstappen op controles waarbij iedereen evenveel kans maakt om eruit gepikt te worden, zegt de commissie. En het programma Boos van Tim Hofman heeft een journalistieke prijs gewonnen. De Tegel. Die krijgt het programma voor een uitzending over de organisatie Christenen voor Israël en hun bijdrage aan de bezetting op de westelijke Jordaan-oever. De prijs werd uitgereikt in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Dan nog het weer van Weer Online. Opklaringen en weinig wind. En de dag begint straks zonnig. Later zijn er wolken en enkele buien. Het wordt 14 tot 16 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Een nieuw uur. Classic.

0: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. Argentinië stuurt testmateriaal naar Nederland om het hantavirus sneller op te sporen. Hiermee kunnen we dan gericht testen op het virus dat mogelijk is uitgebroken op het cruiseschip Hondius. In Argentinië zelf gaat het onderzoek naar de bron van de besmetting verder door knaagdieren te vangen en te testen. In IJsselstein komen vooral gezinnen te wonen in de nieuwe noodopvang, zegt de gemeente. Het was daar eerder onrustig en er waren vernielingen uit protest tegen de komst van 150 asielzoekers. De bouw van de opvang bij het sportpark is vertraagd, zodat de sportclub het seizoen kan afmaken. Europa is een broedplaats geworden voor terrorisme, dat zegt de regering van president Trump. Volgens Amerika zijn massamigratie en open grenzen bedreigend, want zo krijgen vijandige groepen vrij spel. De Amerikanen roepen Europa dan ook op om in te grijpen om toekomstige aanslagen te voorkomen. En er is beslag gelegd op de administratie van Booking.com, meldt het FD. Ruim 15.000 hotels eisen schadevergoeding omdat ze jarenlang te veel commissie zouden hebben betaald. De hotels beschuldigen Booking ervan oude facturen bewust te blokkeren om de rechtszaak te dwarsbomen. Dan nog het weer van Weer Online. Er zijn opklaringen en er staat weinig wind. De dag begint zometeen zonnig, later wolken en enkele buien. Het wordt rond de 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: De Stadsradio. Een

Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. De passagier van het vierenschip Hondius, die naar Düsseldorf werd vervoerd, is aangekomen in het ziekenhuis. Het gaat vermoedelijk om een Duitse vrouw die familie is van de passagier die aan boord overleed aan het Hantavirus. Ze is waarschijnlijk niet besmet. Een tweede opvarende ligt in het ziekenhuis in Leiden. De kloof tussen huiseigenaren en huurders in de vrije sector wordt steeds groter. Volgens ABN AMRO zijn huurders zo'n 40% van hun inkomen kwijt aan woonlasten. Voor huizenbezitters is dat nog geen 30. Vooral jongeren en starters trekken aan het kortste eind door de stijgende huren en de hoge huizenprijzen. In Amerika heeft een rechter een handgeschreven afscheidsbrief van Jeffrey Epstein vrijgegeven. Hij zou dat vlak voor zijn dood in 2019 hebben geschreven en lag verborgen in een ander dossier. Het is niet zeker of de brief echt is. Er staat in dat het een voorrecht is om zelf het moment van afscheid te kiezen. En Sony Music staat op het punt om voor bijna 4 miljard dollar de muziekrechten van Justin Bieber en Neil Young te kopen. Het gaat om een collectie van ruim 45.000 songs die nu nog in handen is van een investeerder. Het is een van de grootste overnames in de muziekgeschiedenis ooit. Om het af te ronden nog het weer van Weer Online. Begint allemaal zonnig, maar later komen de wolken en enkele buien. Vanmiddag wordt het rond de 15 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: Argentinië stuurt testmateriaal naar Nederland om het Hantavirus sneller op te sporen. Hiermee kan gerichter getest worden op het virus dat mogelijk is uitgebroken op het cruiseschip Hondius. In Argentinië gaat ondertussen het onderzoek verder naar de bron van de besmetting door knaagdieren te vangen en te testen. Een passagier van het virusschip is intussen aangekomen in het ziekenhuis van Düsseldorf. Het gaat vermoedelijk om een vrouw die familie is van een passagier die aan boord overleed aan het Hantavirus. Waarschijnlijk is ze niet besmet. Een andere opvarende ligt in het ziekenhuis in Leiden. De voedseltekorten in Gaza hebben enorme gevolgen voor zwangere vrouwen en baby's, dat zegt Artsen zonder Grenzen. Die trekt aan de bel en wil dat Israël hulpgoederen toelaat in het gebied. 90% van de baby's van ondervoede moeders wordt te vroeg geboren en heeft een grotere kans op eerder overlijden. En Paris Saint-Germain staat weer in de finale van de Champions League. De Franse ploeg speelde in Duitsland tegen Bayern München met 1-1 gelijk en dat was genoeg. De Duitse gelijkmaker viel pas diep in blessuretijd. Aan het einde van de maand is de finale in Budapest tegen Arsenal. Het weer van Weer Online. De dag begint zonnig, later wolken en een paar buien en er staat maar weinig wind. Het wordt 14 tot 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Een nieuw uur, classics en hits. De Zoetermeerse Stadsradio.

0: Het Radio Nieuws.
1: En dan nu, het laatste nieuws van 7 uur.
0: Zoetermeer moet snel extra woonruimte regelen voor statushouders. De gemeente loopt achter op de verplichte huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsvergunning. De provincie Zuid-Holland heeft daarom ingegrepen en eist dat Zoetermeer met spoed met oplossingen komt. Gebeurt dat niet, dan kan de provincie de regie overnemen. Tekort aan woningen voor statushouders zorgt ook elders in de regio voor flinke problemen. En in Zoetermeer is discussie ontstaan over de toekomst van het opvallende kantoorgebouw De Hulk aan het Brede Water. Het pand staat op de nominatie om gesloopt te worden voor nieuwe gebiedsontwikkeling. Maar volgens betrokkenen heeft het gebouw ook cultuurhistorische waarde. Gisteren was er opnieuw brand in het pand in korte tijd. Nu rijst de vraag of het pand niet zo snel mogelijk gesloopt moet worden. En de gemeente Zoetermeer heeft meer tijd nodig voor plannen voor een duurzaam warmte- en koudenet in de binnenstad. Dat schrijft het college aan de gemeenteraad. De ontwikkeling blijkt complexer dan gedacht, onder meer door nieuwbouw, druk op het stroomnet en inrichting van de ondergrond. Wel wordt al gewerkt aan eerste stappen zoals warmtebronnen en aansluiting van het stadstheater. Wanneer het plan klaar is, is nog niet bekend. En dat was het. Voor meer nieuws kan je kijken op onze site. En dat is zfmzoetermeer.nl of download onze gratis app.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam richting Den Haag tussen Delft en Ypenburg. 6 kilometer file, vertraging 5 minuten. 10 minuten extra op de N218 Spijkenisse-Oostvoorne. Tussen Brielen en de N15 3 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Terwijl andere zenders je bombarderen met 10 minuten reclame, hoor je bij ons extra muziek.

classics and hits.

0: Rostock. Twee opvarenden die zijn geëvacueerd van het cruiseschip Hondius zijn gisteravond aangekomen op Schiphol. Eentje is naar het LUMC ziekenhuis in Leiden gebracht, de ander naar Düsseldorf. De opvarende in Düsseldorf is vermoedelijk niet besmet met het Hantavirus. Het vliegtuig met een derde passagier is eerst geland op Gran Canaria. Zo'n 100 mensen hebben gisteravond gedemonstreerd tegen de komst van een asielopvang in een dorpje bij Den Bosch. Daarbij liepen ze met spandoeken en fakkels de snelweg A59 op. Die ging richting Waalwijk daarom helemaal dicht. De politie greep in en heeft de demonstranten weggestuurd en daarna kon de A59 weer open. Het voedseltekort in Gaza is vooral rampzalig voor zwangere vrouwen en pasgeboren kinderen. Volgens Artsen zonder Grenzen worden bijna alle baby's van ondervoede moeders te vroeg geboren en lopen ze extra risico om te overlijden. De hulporganisatie roept Israël daarom op om voedselhulp en medische zorg altijd toe te laten. En steeds meer statushouders hebben vlak na het krijgen van hun verblijfsvergunning een baan, meldt het CBS. Ze werken vooral via uitzendbureaus of zijn oproepkracht en dan vooral in de horeca. In 3 jaar tijd is het aantal statushouders dat binnen 3 maanden werk vond meer dan verdubbeld. Het weer van Weer Online. Eerst op veel plekken aardig wat zon. Daarna neemt overal de bewolking toe en kunnen er een paar buien vallen. Het wordt 14 tot 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Zoetewoudendorp 12 kilometer langzaam rijdend verkeer. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam-Prins Alexander en Moordrecht 6 kilometer file. En 207 Hillegom-Berg-Ambacht tussen Afrit ter Aar en Alphen aan de Rijn Centrum 2 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Terwijl andere zenders je bombarderen met 10 minuten reclame, hoor je bij ons extra muziek.

0: Mijn naam is Mark Hompers en dit is het Radio Nieuws.
1: En dan nu, het laatste nieuws van 8 uur.
0: Zoetermeer moet snel extra woonruimte regelen voor statushouders. De gemeente loopt achter op de verplichte huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsvergunning. De provincie Zuid-Holland heeft daarom ingegrepen en eist dat Zoetermeer met spoed met oplossingen komt. Gebeurt dat niet, dan kan de provincie de regie overnemen. Tekort aan woningen voor statushouders zorgt ook elders in de regio voor flinke problemen. En in Zoetermeer is discussie ontstaan over de toekomst van het opvallende kantoorgebouw De Hulk aan het Brede Water. Het pand staat op de nominatie om gesloopt te worden voor nieuwe gebiedsontwikkeling. Maar volgens betrokkenen heeft het gebouw ook cultuurhistorische waarde. Gisteren was er opnieuw brand in het pand in korte tijd. Nu rijst de vraag of het pand niet zo snel mogelijk gesloopt moet worden. En de gemeente Zoetermeer heeft meer tijd nodig voor plannen voor een duurzaam warmte- en koudenet in de binnenstad. Dat schrijft het college aan de gemeenteraad. De ontwikkeling blijkt complexer dan gedacht, onder meer door nieuwbouw, druk op het stroomnet en inrichting van de ondergrond. Wel wordt al gewerkt aan eerste stappen zoals warmtebronnen en aansluiting van het stadstheater. Wanneer het plan klaar is, is nog niet bekend. En dat was het. Voor meer nieuws kan je kijken op onze site. En dat is zfmzoetermeer.nl of download onze gratis app.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Hoogmaar en Schiphol 17 kilometer. De vertraging is 20 minuten. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en Nieuwebrug 10 minuten. Vertraging 8 kilometer file. Op de N207 Bergambacht-Alphen aan de Rijn tussen de N11 en afrit Aarlanderveen 2 kilometer file. En door een ongeluk op de N207 Hillegom-Bergambacht tussen afrit

0: Haar en Alphen aan de Rijn Centrum. 3 kilometer file en 1/2 uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Terwijl andere zenders je bombarderen met 10 minuten reclame... Oh yeah. Hoor je bij ons extra muziek. ZFM.

0: is de Zoetermeerse Stadsradio.
1: We're going to dance.

0: stop. Argentinië gaat helpen bij de bestrijding van het Hantavirus dat uitgebroken is op een cruiseschip. Het Nederlandse stel dat eraan is overleden is waarschijnlijk in Argentinië besmet. Het land gaat daarom tests versturen, onder meer hierheen. Twee opvarenden van het cruiseschip zijn vanaf Schiphol naar Leiden en Düsseldorf gebracht. Bewoners in Amsterdam-West zijn vannacht opgeschrikt door geknal, meldt Hart van Nederland. Er is een geldautomaat opgeblazen en de ravage is enorm. De gevel zou uit het pand zijn geslagen en overal op straat liggen brokstukken en glas. De daders van de plofkraak in Amsterdam zijn op de vlucht. Twee drones zijn gecrashed op een olieopslag in Letland. Ze kwamen uit Rusland, maar of het ook Russische drones waren is nog niet bekend. Eerder stortten al drones uit Oekraïne neer in Letland die eigenlijk doelen in Rusland hadden moeten raken, maar uit koers waren geraakt. En asielzoekers die net hun verblijfsvergunning hebben gekregen vinden steeds vaker snel een betaalde baan, zegt het CBS. 1 op de 8 heeft na een paar maanden al werk. Eerder was dat nog maar 1 op de 100. Meestal gaan zulke statushouders aan de slag in een winkel of in de horeca. Het weer van Weer Online. Eerst op veel plekken zon, vanmiddag steeds meer bewolking en er kunnen ook een paar buien vallen. Het wordt 14 tot 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Terwijl andere zenders je bombarderen met 10 minuten reclame... Oh yeah! Hoor je bij ons extra muziek.

0: Mijn naam is Mark Hompers en dit is het Radio Nieuws.
1: En dan nu, het laatste nieuws van 9 uur.
0: Zoetermeer moet snel extra woonruimte regelen voor statushouders. De gemeente loopt achter op de verplichte huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsvergunning. De provincie Zuid-Holland heeft daarom ingegrepen en eist dat Zoetermeer met spoed met oplossingen komt. Gebeurt dat niet, dan kan de provincie de regie overnemen. Tekort aan woningen voor statushouders zorgt ook elders in de regio voor flinke problemen. En in Zoetermeer is discussie ontstaan over de toekomst van het opvallende kantoorgebouw De Hulk aan het Brede Water. Het pand staat op de nominatie om gesloopt te worden voor nieuwe gebiedsontwikkeling. Maar volgens betrokkenen heeft het gebouw ook cultuurhistorische waarde. Gisteren was er opnieuw brand in het pand in korte tijd. Nu rijst de vraag of het pand niet zo snel mogelijk gesloopt moet worden. En de gemeente Zoetermeer heeft meer tijd nodig voor plannen voor een duurzaam warmte- en koudenet in de binnenstad. Dat schrijft het college aan de gemeenteraad. De ontwikkeling blijkt complexer dan gedacht, onder meer door nieuwbouw, druk op het stroomnet en inrichting van de ondergrond. Wel wordt al gewerkt.

0: werkt aan eerste stappen zoals warmtebronnen en aansluiting van het stadstheater. Wanneer het plan klaar is, is nog niet bekend. En dat was het. Voor meer nieuws kan je kijken op onze site. En dat is zfmzoetermeer.nl of download onze gratis app.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4, Den Haag richting Amsterdam, staat 8 kilometer file tussen Knopend Hoek en Knopend de Nieuwe Meer. A12, Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en Nieuwebrug, 6 kilometer file, 9 minuten vertraging. A20, Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Nieuwekerk aan de IJssel, 3 kilometer file. En 11, Leiden richting Bodegraven tussen Bodegraven Centrum en de A12, 3 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Brandbeveiliging zonder verrassingen op de factuur. Het kan gewoon. Antiflam Brandbeveiliging regelt alles op het gebied van brandpreventie. 1 professioneel aanspreekpunt. Waar service en betaalbaarheid voorop staan.
2: Geen verrassingen achteraf. Alles vooraf duidelijk.
3: Dat is wel zo prettig ondernemen.
2: Precies. Vaste lage prijzen voor blusmiddelen. En onderhoud van noodverlichting, brandmeldinstallaties en meer. 1 telefoontje en het is geregeld.
3: Zonder keuzemenu?
2: Gewoon direct contact. Korte lijnen.
0: En voor Zoetermeerse ondernemers, 15% korting op brandblussers, brandslanghaspels en noodverlichting. Antiflam brandbeveiliging. Duidelijk en deskundig. Zo, dat is geregeld.
4: Aan de prachtige Dobbenplas in Zoetermeer vind je Puur aan de Dobbe. De plek om even echt te genieten. Van een lunch en gezellige borrels tot sfeervolle diners met een heerlijke twist. Maar ook gewoon voor een drankje tijdens of na een wandeling of bezoek aan de buitenspeeltuin. Met vrienden, familie of collega's. Binnen of op ons zonnige terras aan het water. Met uitzicht op het vernieuwde Central Park. Puur aan de Dobbe, waar elk moment bijzonder wordt. Met nu ook een eigen ijssalon. Als dat niet genieten is, weet ik het ook niet meer. Jeruzalem, aan de Van Leeuwen.

0: Jeruzalem.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: opgeblazen storm. Er is een tweede vliegtuig onderweg naar Nederland met iemand die besmet is met het Hantavirus op een cruiseschip dat bij Kaapverdië ligt. Het vliegtuig had op Gran Canaria een tussenlanding gemaakt door technische problemen. De eerste evacuatievlucht met twee opvarenden van het schip landde gisteravond. In Amsterdam-West is vannacht veel schade ontstaan na het opblazen van een geldautomaat. Op beelden is te zien dat de gevel uit het winkelpand is geslagen en dat er overal op straat brokstukken en glas liggen. Voor zover we weten raakte niemand gewond. De daders van de plofkraak zijn nog niet gepakt. Zo'n 15.000 hotels zijn boos op Booking.com. Ze zijn een zaak gestart omdat ze vinden dat ze te veel commissie moesten betalen. Om hun zaak kracht bij te zetten hebben ze facturen nodig en Booking zou die niet willen afgeven. Daarom hebben ze beslag laten leggen op een deel van de administratie van Booking. En na de recordprijs van gisteren is benzine vandaag een klein beetje minder duur geworden. Dat komt door een sterke daling van de olieprijzen. De adviesprijs, die je vaak betaalt langs de snelweg, is gedaald met een cent naar €2,63 per liter. Ook de dieselprijs is iets gezakt. Het weer van Weer Online. Eerst op veel plekken zon, vanmiddag steeds meer bewolking en er kunnen ook een paar buien vallen. Het wordt 14 tot 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat tussen Knopend Hoek en de Nieuwe Meer 8 kilometer file. A12 Den Haag-Utrecht 4 kilometer file tussen Gouda en Nieuwebrug. En op de N11 Leiden-Bodegraven een kwartier vertraging in 2 kilometer file bij de aansluiting met de A12. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: en vibes aan tafel. Onbeperkt proeven
1: vanaf 24,50 per persoon.
0: Reserveer snel. Dorpstraat 114A, Zoetermeer. Caribbeancorner.nl.
1: Check snel. 24,50 per persoon.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: The best grill, food in town.
4: Zo lekker. Die huisgemaakte tomaten-uiensaus van Jeruzalem.
3: Jeruzalem, the original.
4: Jeruzalem, aan de Van Leeuwenhoeklaan. The best grill food in town.
5: Op zoek naar de perfecte locatie voor jouw volgende event?

0: Vereniging voor het Leven. Het wapen van Zoetermeer, waar elk moment bijzonder wordt.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar.

0: Mijn naam is Mark Ampers en dit is het Radio Nieuws.
1: En dan nu, het laatste nieuws van 10 uur.
0: Zoetermeer moet snel extra woonruimte regelen voor statushouders. De gemeente loopt achter op de verplichte huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsvergunning. De provincie Zuid-Holland heeft daarom ingegrepen en eist dat Zoetermeer met spoed met oplossingen komt. Gebeurt dat niet, dan kan de provincie de regie overnemen. Tekort aan woningen voor statushouders zorgt ook elders in de regio voor flinke problemen. En in Zoetermeer is discussie ontstaan over de toekomst van het opvallende kantoorgebouw De Hulk aan het Brede Water. Het pand staat op de nominatie om gesloopt te worden voor nieuwe gebiedsontwikkeling. Maar volgens betrokkenen heeft het gebouw ook cultuurhistorische waarde. Gisteren was er opnieuw brand in het pand in korte tijd. Nu rijst de vraag of het pand niet zo snel mogelijk gesloopt moet worden. En de gemeente Zoetermeer heeft meer tijd nodig voor plannen voor een duurzaam warmte- en koudenet in de binnenstad. Dat schrijft het college aan de gemeenteraad. De ontwikkeling blijkt complexer dan gedacht, onder meer door nieuwbouw, druk op het stroomnet en inrichting van de ondergrond. Wel wordt al gewerkt aan eerste stappen zoals warmtebronnen en aansluiting van het stadstheater. Wanneer het plan klaar is, is nog niet bekend. En dat was het. Voor meer nieuws kan je kijken op onze site. En dat is zfmzoetermeer.nl of download onze gratis app.
2: De legendarische Grill Room Jeruzalem is verhuisd van Centrum West naar de Van Leeuwenhoeklaan. Bij het nieuwe Jeruzalem kan je alleen afhalen en laten bezorgen. Natuurlijk zijn alle toppers mee verhuisd. Van shawarma tot malse spare ribs. Jeruzalem, aan de Van Leeuwenhoeklaan. The best grill food in town. Elke dag vanaf 4 uur en in het weekend tot 11 uur in de avond. Jeruzalem, the original. The best grill food in town. Nog steeds vertrouwd lekker.
3: Jeruzalem, the original. Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Aan de prachtige Dobbenplas in Zoetermeer vind je Puur aan de Dobben. De plek om even echt te genieten. Van een lunch en gezellige borrels tot sfeervolle diners met een heerlijke twist. Maar ook gewoon voor een drankje tijdens of na een wandeling of bezoek aan de buitenspeeltuin. Met vrienden, familie of collega's. Binnen of op ons zonnige terras aan het water. Met uitzicht op het vernieuwde Central Park. Puur aan de Dobben, waar elk moment bijzonder wordt. Met nu ook een eigen ijssalon. Als dat niet genieten is, weet ik het ook niet meer.
0: Brandbeveiliging zonder verrassingen op de factuur. Het kan gewoon. Antiflam Brandbeveiliging regelt alles op het gebied van brandpreventie. 1 professioneel aanspreekpunt, waar service en betaalbaarheid voorop staan.
4: Geen verrassingen achteraf, alles vooraf duidelijk.
5: Dat is wel zo prettig ondernemen.
4: Precies, vaste lage prijzen voor blusmiddelen. En onderhoud van noodverlichting, brandmeldinstallaties en meer. 1 telefoontje en het is geregeld.
5: Zonder keuzemenu?
4: Gewoon direct contact. Korte lijnen.
0: En voor Zoetermeerse ondernemers, 15% korting op brandblussers, brandslanghaspels en noodverlichting. Antivlambrandbeveiliging. Duidelijk en deskundig. Zo, dat is geregeld.

0: blazen stop. Een stewardess van KLM is in het ziekenhuis opgenomen omdat ze besmet kan zijn met het Hantavirus. Ze was in Zuid-Afrika in contact gekomen met een Nederlandse vrouw die later aan het virus overleed. De stewardess heeft milde klachten en wordt nu getest in het Amsterdam UMC. Intussen is op Schiphol het vliegtuig geland met een zieke opvarende van het cruiseschip aan boord. Het is een bemanningslid met symptomen van het Hantavirus. Meerdere ambulances stonden te wachten. De twee passagiers die gisteravond op Schiphol aankwamen liggen in het ziekenhuis in Leiden en Düsseldorf. Rusland waarschuwt buitenlanders in Kiev dat een dreigement om de stad aan te vallen serieus genomen moet worden. President Poetin heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd. Valt Oekraïne toch aan, dan slaat hij keihard terug op Kiev. Dit weekend herdenkt Rusland het einde van de Tweede Wereldoorlog. En na een plofkraak in Amsterdam-West zijn twee verdachten gevlucht op een scooter. Mensen in de omgeving schrokken wakker toen vannacht met twee knallen een geldautomaat werd opgeblazen. Op beeld is te zien dat de gevel van het winkelpand is weggeslagen. Of de plofkrakers geld hebben meegenomen is niet bekend. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon, maar vanmiddag is er steeds meer bewolking en kunnen er een paar buien vallen. Het wordt 14 tot 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Kan je geen genoeg krijgen van Curaçao? Caribbean Corner opent als allereerste en enige een Batidos Bar. Proef ijskoude, romige smoothies met tropische smaken zoals mango, kokos en ananas. Caribbean Corner, aan de Dorpsstraat 114A.
2: Dave is uitgelaten. En dit? Dit is Dave.
3: En door mijn hulphond durf ik met mijn PTSS weer de deur uit.
4: Dankzij Jana heb ik weer energie om te dansen.
5: Dankzij de hulphond vindt mijn zoontje zijn behandelingen minder spannend.
6: Door therapie met Haley heb ik meer zelfvertrouwen gekregen.
7: Hulphond Nederland, zodat iedereen zich uitgelaten kan voelen.
8: The best grilled food in town.
9: Jerusalem, the original.
10: De legendarische Grill Room Jeruzalem is verhuisd van Centrum West naar de Van Leeuwenhoeklaan. Bij het nieuwe Jeruzalem kan je alleen afhalen en laten bezorgen. Natuurlijk zijn alle toppers mee verhuisd. Van shawarma tot malse spare ribs. Jeruzalem, aan de Van Leeuwenhoeklaan. The best grill food in town. Elke dag vanaf 4 uur en in het weekend tot 11 uur in de avond. Jeruzalem, the original.
11: The best grill food in town.
10: Nog steeds vertrouwd lekker.
11: Jeruzalem, the original.
12: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
13: Op zoek naar de perfecte locatie voor jouw volgende event?

0: Mark Ambars en dit is het Radio Nieuws.
1: En dan nu, het laatste nieuws van 11 uur.
0: De proef met grote festivals in het Van Telpark wordt met meerdere jaren verlengd. Gemeente Zoetermeer is positief over de eerste ervaringen met evenementen op het terrein, waaronder het Bevrijdingsfestival. Volgens de gemeente biedt het park meer ruimte en betere mogelijkheden voor veiligheid en publiekstromen dan locaties in het centrum. Zoetermeer moet snel extra woonruimte regelen voor statushouders. De gemeente loopt achter op de verplichte huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsvergunning. De provincie Zuid-Holland heeft daarom ingegrepen en eist dat Zoetermeer met spoed met oplossingen komt. Gebeurt dat niet, dan kan de provincie de regie overnemen. Tekort aan woningen voor statushouders zorgt ook elders in de regio voor flinke problemen. En de gemeente Zoetermeer heeft meer tijd nodig voor plannen voor een duurzaam warmte- en koudenet in de binnenstad. Dat schrijft het college aan de gemeenteraad. De ontwikkeling blijkt complexer dan gedacht, onder meer door nieuwbouw, druk op het stroomnet en inrichting van de ondergrond. Wel wordt al gewerkt aan eerste stappen zoals warmtebronnen en aansluiting van het stadstheater. Wanneer het plan klaar is, is nog niet bekend. En dat was het. Voor meer nieuws kan je kijken op onze site. En dat is zfmzoetermeer.nl of download onze gratis app.
2: Kan je geen genoeg krijgen van Curaçao? Caribbean Corner opent als allereerste en enige een Batidos bar. Proef ijskoude, romige smoothies met tropische smaken zoals mango, kokos en ananas. Caribbean Corner aan de Dorpstraat 114A.
3: The best grill food in town.
4: Mmm, zo lekker. Die huisgemaakte tomaten-uiensaus van Jeruzalem.
3: Jeruzalem, the original.
0: Brandbeveiliging zonder verrassingen op de factuur. Het kan gewoon. Antiflam Brandbeveiliging regelt alles op het gebied van brandpreventie. Eén professioneel aanspreekpunt. Waar service en betaal...

0: rekeningen achteraf. Alles vooraf duidelijk.
1: Dat is wel zo prettig ondernemen.
0: Precies. Vaste lage prijzen voor blusmiddelen. En onderhoud van noodverlichting, brandmeldinstallaties en meer. Eén telefoontje en het is geregeld.
1: Zonder keuzemenu?
0: Gewoon direct contact. Korte lijnen.
2: En voor Zoetermeerse ondernemers, 15% korting op brandblussers, brandslanghaspels en noodverlichting. Anti-vlambrandbeveiliging. Duidelijk en deskundig. Zo, dat is geregeld.
3: Grand Café Het Plein is dé centrale ontmoetingsplek van Zoetermeer. En het kloppende hart van het plein aan de Dorpstraat. Een plek waar iedereen zich welkom voelt voor lunch, borrel, diner of gewoon een drankje voor een betaalbare prijs. Zin in een broodje bal, satéetje of de lekkerste sperrs van Nederland? Kom naar Grand Café Het Plein, waar Zoetermeer samenkomt. Dorpstraat 114B Zoetermeer. Voor meer info, grandcaféhetplein.com.
4: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.

Who Can Play That Game bij ZFM Zoetermeer. Zo, toen was het alweer donderdag. En heel hartelijk welkom en leuk dat je naar ons luistert. Het komende uur heb ik de lekkerste radiohits voor je. Wat dacht je van Amy Winehouse? Ed Sheeran komt voorbij. En Phil Collins. Zo, zitten we er klaar voor?

0: ZFM presenteert...
1: Mars Stamgast.
2: Mama, doe in de show
3: on the radio. Zo, hoe is het ermee?
2: Ja, je hoorde het net al, hè? Hey, on the radio.
3: Ja.
2: Goedemorgen, goedemiddag, whatever. Een hele fijne, rustige dag, vind je niet?
3: Ja, precies, zo is het. Eventjes weer een beetje het stof laten neerdalen naar alle festiviteiten. Het 5 mei bevrijdingsfestival gisteren in het Van Tuylpark. Ben je geweest?
2: Nee, ik ben niet geweest. Nee, ik ben rondom het hutje. Why? Elektrische fiets doet niet echt meer mee. Die wordt ook alweer oud.
3: Ja, die,
2: ik was gewoon lekker bij mijn huisje.
3: Ja, je had niet echt de behoefte om de drukte op te zoeken.
2: Nee. Ik ben zelf al lichtelijk druk.
3: Oh, echt?
2: Hoe kom je erbij? Af en toe gewoon even bij je eigen bedenken wat ik zeg, inzicht hebben. Want je kan wel gewoon feesten en partyen. Maar je moet ook die inzicht hebben. Hè? Dat is het gevoel wat ik zei. Die stempel die moet wel neerdalen, wat je zei. Ja. Het stof moet wel in je hersenen belanden. Dus niet bezopen, nu wakker worden en denken, yo! Nee, echt toedeloer naar elkaar. Hoe is het met uw buurtje? Net als hoe je mij belt. Hoe gaat het ermee? Nou, dat spreken we dan. En dan gaan we weer tot de orde van de dag. Want er is nog veel te doen in Zoetermeer.
3: Ja, ik dacht gisteren ook heel eventjes van, laat ik een rondje lopen op het terrein met de camera en dan aan de jongeren vragen, waar staan we eigenlijk bij stil en wat heeft er allemaal plaatsgevonden? Ik denk dat er dan nog merkwaardige antwoorden uit gaan komen, vrees ik.
2: Dat denk ik ook.
3: Want niet iedereen weet het. Er zijn ook mensen die, die de Holocaust in twijfel trekken.
2: Ja, dat zei ik al. Ja. En dat zijn geen dingen om in twijfel te trekken. Omdat wij nog hier, zo gezegd, alles bloemig en verbloemen. Daar heb ik echt een hekel aan.
3: Verbloemen, dat zeg ik altijd. Oh, wauw.
2: Ja, ik heb een hekel aan hypocrisie. En eigenlijk wil ik dat niet boven dit land plakken.
3: Maar soms wel.
2: Als ik zie dat er toch wel mensen daar ook naar verlangen. Geen woorden, maar daden.
3: Ja, hè?
2: Vandaar
3: zeker.
2: Mijn naam ook, Mamadou. Waar ik me in kan zetten of waar ik iets kan betekenen. Of zoals mijn andere project heet, support projecten. Hè? Support elkaar, al is het maar een klein dingetje. Al koop je kaas bij de buurvrouw op de hoek. Of een paar dakdoek. Ik snap niet dat men denkt dat hij zoiets... Er is toch bewijs? Oké, stap in de trein, zeg ik dan. En ga dan daarheen naar, hoe heet dat allemaal?
3: Auschwitz.
2: Trieste namen, bewijzen, monumenten, die men gaat bekladden. Ook dat. Ik bedoel, ga lekker een kunstwerk maken voor de gemeente Zoetermeer. Maar doe dat soort dingen. Hè. Beweeg wat. Breng wat iets positiefs in beweging. En laat ons landje, ik zeg het toch maar eventjes, niet naar de klote gaan.
3: Ja. Hey, waarvan akte, Mamadou. En ik wens jou vandaag een hele fijne dag. En we komen weer warme temperaturen aan, hè, dit weekend.
2: Toedeloe.

0: ZFM Zoetermeer, waar we allemaal heel erg benieuwd naar zijn. Wat gaat het weer doen?
1: Wat gaat het weer doen?
0: Vandaag een stralende dag. Het wordt 16 graden maximaal. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan ook een paar graden warmer. Het kan zelfs 21 graden gaan worden. En ook zaterdag hetzelfde weerbeeld. Veel zonneschijn en geen regen. Zondag dan weer iets koeler, maar het blijft vooralsnog droog. En maandag neemt het

0: glazen stok.
1: Ali B. heeft een hoger beroep een zwaardere straf gekregen in de verkrachtingszaak tegen hem. Hij moet 3 jaar de gevangenis in. Volgens het Hof is Ali B. schuldig aan de verkrachting van 2 vrouwen, onder wie zangeres Ellen ten Damme. Ali B. kreeg eerder nog 2 jaar cel. Hij was zelf niet bij de uitspraak. Een stewardess van KLM wordt getest op het hantavirus. Ze ligt met milde klachten in het UMC Amsterdam. De vrouw uit Haarlem had contact met een Nederlandse vrouw die in Zuid-Afrika overleed aan het virus. Zij was uit een vliegtuig gezet omdat ze te ziek was. Of de stewardess in dat vliegtuig werkte, is niet bekend. Bij Almere is een grote brand uitgebroken in een datacentrum vlakbij de snelweg A6. Mensen in de omgeving zijn met een NL-alert gewaarschuwd voor de rookwolken. Die zijn al van ver te zien. Of er door de brand in het Almeerse datacentrum gewonden zijn gevallen, is niet bekend. En in Gorinchem is de definitieve uitslag vastgesteld van de gemeenteraadsverkiezingen die over moesten vanwege mogelijke fraude. De lokale partij Democraten is opnieuw de grootste. Dat was ook zo bij de eerste verkiezingen. Intussen onderzoekt justitie nog altijd of er inderdaad stemmen zijn geronseld. Het weer van Weer Online. Aardig wat zon, maar vanmiddag is er steeds meer bewolking en kunnen er een paar buien vallen. Het wordt 14 tot 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Aan de prachtige Dobbenplas in Zoetermeer vind je Puur aan de Dobben. De plek om even echt te genieten van een lunch en gezellige borrels.

Zicht op het vernieuwde Central Park. Puur aan de Dobbe, waar elk moment bijzonder wordt. Met nu ook een eigen ijssalon. Als dat niet genieten is, weet ik het ook niet meer. Jeruzalem, aan de Van Leeuwen.

0: Jeruzalem.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Op zoek naar de perfecte locatie voor jouw volgende event?

Heerlijke dag, veel zonneschijn. Lekker zomersplaatje. The Under The Project was dat. Summer Jam. Zometeen heb ik ook voor jou Shakira bij ZFM. Anouk ook, Are You Kidding Me, komt er voor je aan. En DJ Jean met The Launch, ga je zo horen. DJ Jean stond natuurlijk, wat was het, eergisteren? Ja, op het 5 mei Bevrijdingsfestival, was erg leuk. Hey, en wil je zelf nou een leuke plaat aanvragen? Wil je een lekker plaatje horen op de radio? Dan ben je welkom, dat kan je doen via de site zfmzoetermeer.nl. Zfmzoetermeer.nl. Dan druk je links onderaan in beeld op het WhatsApp-icoontje. En dan ga ik het voor je draaien. Dus ik heb er helemaal zin in.

Fender en Olivia Dean, Rain Me In. Dan even kijken naar het laatste nieuws, want goed nieuws voor festivalgangers in Zoetermeer. De proef met grote evenementen in het Van Telpark wordt met meerdere jaren verlengd. Dat heeft de gemeente besloten na positieve ervaringen met onder andere het culinaire zomerfestival, het Bevrijdingsfestival. Ja, het park werd de afgelopen periode gebruikt als alternatief voor evenementen in het centrum van de stad. Ja, volgens de gemeente biedt het terrein meer ruimte, betere bereikbaarheid en extra mogelijkheden voor veiligheid. Ook organisatoren zijn best enthousiast. Dus ja, het wordt eigenlijk gewoon binnenkort een echt vaste locatie voor evenementen. Maar ook sport, recreatie. Dus dat is leuk nieuws natuurlijk. De markt in Zoetermeer groeide een beetje uit zijn jasje. Er konden gewoon geen mensen meer bij op een gegeven moment. Dus we hebben een echt festivalterrein in de stad. Dus ook wel aantrekkelijk voor grotere evenementen van mensen buiten de stad natuurlijk. Dus dat is wel gaaf. Zometeen Shakira, maar eerst...

Dat doen we altijd op het hele uur. Dan verzorgen we het laatste lokale nieuws. En op het half uur natuurlijk het landelijke nieuws. Dus dat komt er zo voor je aan. We gaan er dit uur uit met Anouk. Are you kidding me?

0: Mark Hombors en dit is het Radio Nieuws.
1: En dan nu, het laatste nieuws van 12 uur.
0: De proef met grote festivals in het Van Telpark wordt met meerdere jaren verlengd. Gemeente Zoetermeer is positief over de eerste ervaringen met evenementen op het terrein, waaronder het Bevrijdingsfestival. Volgens de gemeente biedt het park meer ruimte en betere mogelijkheden voor veiligheid en publiekstromen dan locaties in het centrum. Zoetermeer moet snel extra woonruimte regelen voor statushouders. De gemeente loopt achter op de verplichte huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsvergunning. De provincie Zuid-Holland heeft daarom ingegrepen en eist dat Zoetermeer met spoed met oplossingen komt. Gebeurt dat niet, dan kan de provincie de regie overnemen. Tekort aan woningen voor statushouders zorgt ook elders in de regio voor flinke problemen. En de gemeente Zoetermeer heeft meer tijd nodig voor plannen voor een duurzaam warmte- en koudenet in de binnenstad. Dat schrijft het college aan de gemeenteraad. De ontwikkeling blijkt complexer dan gedacht, onder meer door nieuwbouw, druk op het stroomnet en inrichting van de ondergrond. Wel wordt al gewerkt aan eerste stappen zoals warmtebronnen en aansluiting van het stadstheater. Wanneer het plan klaar is, is nog niet bekend. En dat was het. Voor meer nieuws kan je kijken op onze site. En dat is zfmzoetermeer.nl of download onze gratis app.

0: gewoon.
1: Mmm, zo lekker. Die huisgemaakte tomaten-uiensaus van Jeruzalem.
2: Jeruzalem, the original.
1: Jeruzalem, aan de Van Leeuwenhoeklaan. The best grill food in town.
3: Grand Café Het Plein is dé centrale ontmoetingsplek van Zoetermeer. En het kloppende hart van het plein aan de Dorpstraat. Een plek waar iedereen zich welkom voelt voor lunch, borrel, diner of gewoon een drankje voor een betaalbare prijs. Zin in een broodje bal, satéetje of de lekkerste sperrits van Nederland? Kom naar Grand Café Het Plein, waar Zoetermeer samenkomt. Dorpstraat 114B Zoetermeer. Voor meer info, grandcaféhetplein.com.
4: ZFM staat overal aan en bij iedereen. Lokaal wereldberoemd in Zoetermeer. Met een veelvoud aan luisteraars en kijkers. En jouw bedrijf kan daarop meeliften. Adverteren op ZFM is niet alleen doeltreffend, maar ook goedkoop. Je koopt al een campagne in voor €125 per week. Voor info en een offerte op maat, kijk je snel op onze website. Klik op reclame. Onze website bezoek je via www.zfmzoetermeer.nl. Maak je bedrijf bekend in
5: Zoetermeer. Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Aan de prachtige Dobbenplas in Zoetermeer vind je Puur aan de Dobben. De plek om even echt te genieten. Van een lunch en gezellige borrels tot sfeervolle diners met een heerlijke twist. Maar ook gewoon voor een drankje tijdens of na een wandeling of bezoek aan de buitenspeeltuin. Met vrienden, familie of collega's. Binnen of op ons zonnige terras aan het water. Met uitzicht op het vernieuwde Central Park. Puur aan de Dobben, waar elk moment bijzonder wordt. Met nu ook een eigen ijssalon. Als dat niet genieten is, weet ik het ook niet meer.
6: Een nieuw uur, classics en hits. De Zoetermeerse Stadsradio.

0: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorp. De advocaat van Ali B. stapt naar de hoogste rechter, nu de rapper ook in hoger beroep is veroordeeld voor 2 verkrachtingen. Hij vindt het volgens een advocaat onrechtvaardig en daarom gaat hij in cassatie. Ali B. kreeg van het hof 3 jaar cel. Dat is hoger dan de straf van de rechtbank en de eis van justitie. Het aantal bevestigde gevallen van het Hantavirus door de uitbraak op het cruiseschip is opgelopen van 3 naar 5, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Ze waren allemaal aan boord. 3 anderen worden nog getest, net zoals een Nederlandse stewardess. Die ligt in het UMC in Amsterdam en is nog niet meegeteld. Een datacentrum bij Almere is ontruimd vanwege een grote brand. Het bedrijf zegt dat iedereen op tijd buiten was en dat er niemand gewond is. Door de brand in het datacentrum is er ook een storing en daardoor kan bijvoorbeeld de gemeente Dronten niet meer mailen en ook geen mailtjes ontvangen. En Oranje speelt in aanloop naar het WK nog een extra oefenpotje tegen Oezbekistan. De wedstrijd is volgende maand op 8 juni in New York, vlak voordat het WK begint. Oranje oefent ook nog 1 keer in eigen land, op 3 juni in de Kuip tegen Algerije. Daarna vertrekt het Nederlands elftal naar Amerika. Het weer van Weer Online. Aan de kust de meeste zon en in het binnenland veel stapelwolken. Daar kan ook een bui vallen. Het wordt zo'n 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Brandbeveiliging zonder verrassingen op de factuur. Het kan gewoon. Antiflam Brandbeveiliging regelt alles op het gebied van brandpreventie. 1 professioneel aanspreekpunt. Waar service en betaalbaarheid voorop staan.
2: Geen verrassingen achteraf. Alles vooraf duidelijk.
3: Dat is wel zo prettig ondernemen.
2: Precies. Vaste lage prijzen voor blusmiddelen. En onderhoud van noodverlichting, brandmeldinstallaties en meer. 1 telefoontje en het is geregeld.
3: Zonder keuzemenu?
2: Gewoon direct contact. Korte lijnen.
1: En voor Zoetermeerse ondernemers, 15% korting op brandblussers, brandslanghaspels en noodverlichting. Antiflam brandbeveiliging. Duidelijk en deskundig. Zo, dat is geregeld.
4: The best grill food in town.
5: Zo lekker. Die huisgemaakte tomaten-uiensaus van Jeruzalem.
4: Jeruzalem, the original.
6: Op zoek naar de perfecte locatie voor jouw volgende event?

0: leven. Het Wapen van Zoetermeer, waar elk moment bijzonder wordt.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: De Stadsradio, een nieuw...

0: Ik ben Mark Ambers en dit is het Radio Nieuws.
1: En dan nu, het laatste nieuws van 1 uur.
0: De proef met grote festivals in het Van Telpark wordt met meerdere jaren verlengd. Gemeente Zoetermeer is positief over de eerste ervaringen met evenementen op het terrein, waaronder het Bevrijdingsfestival. Volgens de gemeente biedt het park meer ruimte en betere mogelijkheden voor veiligheid en publiekstromen dan locaties in het centrum. Zoetermeer moet snel extra woonruimte regelen voor statushouders. De gemeente loopt achter op de verplichte huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsvergunning. De provincie Zuid-Holland heeft daarom ingegrepen en eist dat Zoetermeer met spoed met oplossingen komt. Gebeurt dat niet, dan kan de provincie de regie overnemen. Tekort aan woningen voor statushouders zorgt ook elders in de regio voor flinke problemen. En de gemeente Zoetermeer heeft meer tijd nodig voor plannen voor een duurzaam warmte- en koudenet in de binnenstad. Dat schrijft het college aan de gemeenteraad. De ontwikkeling blijkt complexer dan gedacht, onder meer door nieuwbouw, druk op het stroomnet en inrichting van de ondergrond. Wel wordt al gewerkt aan eerste stappen zoals warmtebronnen en aansluiting van het stadstheater. Wanneer het plan klaar is, is nog niet bekend. En dat was het. Voor meer nieuws kan je kijken op onze site. En dat is zfmzoetermeer.nl of download onze gratis app.
2: Kan je geen genoeg krijgen van Curaçao? Caribbean Corner opent als allereerste en enige een Batidos Bar. Proef ijskoude, romige smoothies met tropische smaken zoals mango, kokos en ananas. Caribbean Corner, aan de Dorpsstraat 114A.
3: Op zoek naar de perfecte locatie voor jouw volgende event?

0: voor het leven. Het Wapen van Zoetermeer, waar elk moment bijzonder wordt.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
3: ZFM staat overal aan en bij iedereen. Lokaal wereldberoemd in Zoetermeer. Met een veelvoud aan luisteraars en kijkers. En jouw bedrijf kan daarop meeliften. Adverteren op ZFM is niet alleen doeltreffend, maar ook goedkoop. Je koopt al een campagne in voor €125 per week. Voor info en een offerte op maat, kijk je snel op onze website. Klik op reclame. Onze website bezoek je via www.zfmzoetermeer.nl. Maak je bedrijf bekend in...

0: Town.
1: Mmm, zo lekker. Die huisgemaakte tomaten-uiensaus van Jeruzalem.
0: Jeruzalem, the original. ZFM.
2: Een nieuw uur. Classics en hits.

Max en Andy Grammer en The Thing I Love. Hey, welkom. Het is donderdagmiddag 7 mei, het weekend in aantocht. Of misschien is het de hele week voor jou al weekend. Ben je gewoon lekker vrij. Heerlijk. Het is middagshow met nu Kensington en Living For.

eens een van de zomerhits kunnen worden. Of misschien wel de zomerhit. Het is wel een hele fijne vibe, hoor. Bauza en Magnetic in de middagshow van ZFM. Met zometeen Pink Panthers samen met Sarah Larsson. Ook de Kings of Leon is onderweg. Maar eerst is dit Van Velsen en Baby Get Higher bij ZFM.

0: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Ali B. laat het er niet bij zitten dat hij is veroordeeld tot 3 jaar cel voor 2 verkrachtingen. Hij gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Zijn advocaat zegt dat zijn cliënt wil doorvechten tot het einde. Ze vinden het vooral oneerlijk dat een verklaring van Ronnie Flex tegen Ali B. is gebruikt, terwijl die volgens de advocaat juist ontlastend was. Het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen heeft iemand opgenomen die besmet kan zijn met het Hanta-virus. Het is een opvarende van het Nederlandse cruiseschip Hondius waar het virus uitbrak. Hoe het met hem of haar gaat is niet bekend. Eerder werden ook al zieke opvarenden naar ziekenhuizen in Leiden en het Duitse Düsseldorf gebracht. De brand in het datacentrum in Almere zorgt voor steeds meer overlast. Daar staan de servers van de regionale vervoerder in de provincie Utrecht. Chauffeurs kunnen volgens de regionale omroep nu minder goed contact maken met hun eigen meldkamer. Ook zijn er internetproblemen op de Universiteit Utrecht en bij de gemeente Dronten. En sinds de start van een online campagne hebben zich 5 slachtoffers van sextortion gemeld bij de politie. Bij sextortion dreigt iemand bloot foto's van een ander online te zetten. Via Snapchat zijn door de campagne ruim 1 miljoen jongeren bereikt. De politie zegt dat het belangrijk is dat jongeren weten dat ze niet alleen zijn en dat er hulp is. Het weer van Weer Online. Aan de kust de meeste zon en in het binnenland veel stapelwolken. Daar kan ook een bui vallen. Het wordt zo'n 16 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Brandbeveiliging zonder verrassingen op de factuur. Het kan gewoon. Antiflam Brandbeveiliging regelt alles op het gebied van brandpreventie. 1 professioneel aanspreekpunt, waar service en betaalbaarheid voorop staan.
2: Geen verrassingen achteraf, alles vooraf duidelijk.
3: Dat is wel zo prettig ondernemen.
2: Precies, vaste lage prijzen voor blusmiddelen. En onderhoud van noodverlichting, brandmeldinstallaties en meer. 1 telefoontje en het is geregeld.
3: Zonder keuzemenu?
2: Gewoon direct contact. Korte lijnen.
1: En voor Zoetermeerse ondernemers, 15% korting op brandblussers, brandslanghaspels en noodverlichting. Antivlam brandbeveiliging. Duidelijk en deskundig. Zo, dat is geregeld.
4: The best grill food in town.
5: Jerusalem, the original.
6: De legendarische Grill Room Jeruzalem is verhuisd van Centrum Best naar de Van Leeuwenhoeklaan. Bij het nieuwe Jeruzalem kan je alleen afhalen en laten bezorgen. Natuurlijk zijn alle toppers mee verhuisd. Van shawarma tot malse spare ribs. Jeruzalem, aan de Van Leeuwenhoeklaan. The best grill food in town. Elke dag vanaf 4 uur en in het weekend tot 11 uur in de avond. Jeruzalem, the original.
4: The best grill food in town.
6: Nog steeds vertrouwd lekker.
4: Jeruzalem, the original.
7: Padellen, Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen, Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Aan de prachtige Dobbenplas in Zoetermeer vind je Puur aan de Dobben. De plek om even echt te genieten. Van een lunch en gezellige borrels tot sfeervolle diners met een heerlijke twist. Maar ook gewoon voor een drankje tijdens of na een wandeling of bezoek aan de buitenspeeltuin. Met vrienden, familie of collega's. Binnen of op ons zonnige terras aan het water. Met uitzicht op het vernieuwde Central Park. Puur aan de Dobben, waar elk moment bijzonder wordt. Met nu ook een eigen ijssalon. Als dat niet genieten is, weet ik het ook niet meer.
9: De Stadsradio. Een

Tom Grennan en All These Nights in de middagshow van ZFM. Met zometeen Shakira. Ook Armin van Buuren samen met James Arthur is onderweg. Maar eerst is dit Nelhorn en Dinner Party bij ZFM.

0: Ik ben Mark Ambars en dit is het Radio Nieuws.
1: En dan nu, het laatste nieuws van 2 uur.
0: De proef met grote festivals in het Van Telpark wordt met meerdere jaren verlengd. Gemeente Zoetermeer is positief over de eerste ervaringen met evenementen op het terrein, waaronder het Bevrijdingsfestival. Volgens de gemeente biedt het park meer ruimte en betere mogelijkheden voor veiligheid en publiekstromen dan locaties in het centrum. Zoetermeer moet snel extra woonruimte regelen voor statushouders. De gemeente loopt achter op de verplichte huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsvergunning. De provincie Zuid-Holland heeft daarom ingegrepen en eist dat Zoetermeer met spoed met oplossingen komt. Gebeurt dat niet, dan kan de provincie de regie overnemen. Tekort aan woningen voor statushouders zorgt ook elders in de regio voor flinke problemen. En de gemeente Zoetermeer heeft meer tijd nodig voor plannen voor een duurzaam warmte- en koudenet in de binnenstad. Dat schrijft het college aan de gemeenteraad. De ontwikkeling blijkt complexer dan gedacht, onder meer door nieuwbouw, druk op het stroomnet en inrichting van de ondergrond. Wel wordt al gewerkt aan eerste stappen zoals warmtebronnen en aansluiting van het stadstheater. Wanneer het plan klaar is, is nog niet bekend. En dat was het. Voor meer nieuws kan je kijken op onze site. En dat is zfmzoetermeer.nl of download onze gratis app.
2: Grand Café Het Plein is dé centrale ontmoetingsplek van Zoetermeer. En het kloppende hart van het plein aan de Dorpstraat. Een plek waar iedereen zich welkom voelt voor lunch, borrel, diner of gewoon een drankje voor een betaalbare prijs. Zin in een broodje bal, satéetje of de lekkerste sperrs van Nederland? Kom naar Grand Café Het Plein, waar Zoetermeer samenkomt. Dorpstraat 114B Zoetermeer. Voor meer info, grandcaféhetplein.com.
3: The best grill food in town.
4: Zo lekker. Die huisgemaakte tomaten-uiensaus van Jeruzalem.
3: Jeruzalem, the original.
4: Jeruzalem, aan de Van Leeuwenhoeklaan. The best grill food in town.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
6: ZFM staat overal aan en bij iedereen. Lokaal wereldberoemd in Zoetermeer. Met een veelvoud aan luisteraars en kijkers. En jouw bedrijf kan daarop meeliften. Adverteren op ZFM is niet alleen doeltreffend, maar ook goedkoop. Je koopt al een campagne in voor €125 per week. Voor info en een offerte op maat, kijk je snel op onze website. Klik op reclame. Onze website bezoek je via www.zfmzoetermeer.nl. Maak je bedrijf bekend in
7: Zoetermeer. Dave is uitgelaten. En dit, dit is Dave.
8: En door mijn hulphond durf ik met mijn PTSS weer de deur uit.
9: Dankzij Jana heb ik weer energie om te dansen.
10: Dankzij de hulphond vindt mijn zoontje zijn behandelingen minder spannend.
11: Door therapie met Heli heb ik meer zelfvertrouwen gekregen.
12: Hulphond Nederland, zodat iedereen zich uitgelaten kan voelen.
2: ZFM, de Stadsradio, een nieuw

0: Een man uit het Brabantse Oosterhout is veroordeeld in een sextortionzaak. Hij had tientallen jonge meisjes over om naaktfoto's van zichzelf te maken en op te sturen. Als hij er niet meer zou krijgen, dreigt hij de foto's online te zetten. Een van de meisjes is ook verkracht. De man krijgt van de rechter 9 jaar en TBS. PEC Zwolle heeft de eerste supporters in beeld die zich vorige maand hebben misdragen rond de derby bij Go Eagles. PEC-fans hadden hun gezicht bedekt met bivakmutsen en gooiden vuurwerk het veld op. Van 12 verdachten weet PEC nu wie het zijn. Ze krijgen in elk geval een stadionverbod. Singapore test 2 opvarenden van het cruiseschip Hondius op het Hantavirus. Ze hebben nauwelijks klachten, maar zaten in hetzelfde vliegtuig als de Nederlandse vrouw die later overleed. Ze werd in Zuid-Afrika uit een ander vliegtuig gehaald omdat ze te ziek was. Een stewardess die contact met haar had, wordt nu ook getest op Hanta. En de Nijmeegse Vierdaagse wil af van weggooibordjes. Daarom moet er over 2 jaar alleen nog herbruikbaar servies worden gebruikt. Volgend jaar wordt ermee getest en de provincie betaalt mee. Eerder werden al recyclebare drankbekers ingevoerd. Er komen elk jaar 370.000 mensen af op de Vierdaagse. Het weer van Weer Online. De meeste zon aan de kust. In het binnenland zijn er veel stapelwolken en daar kan ook een bui vallen. Het is zo'n 16 graden. Morgen opnieuw een mix van stapelwolken en zon en een stukje warmer dan vandaag. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Rijnbaan van de ANWB. Door een ongeluk doe je er op de A20, Hoek van Holland richting Gouda, tussen knooppunt Terbrechtseplein en Nieuwerkerk aan de IJssel een half uur langer over. 2 rijstroken zijn er dicht. Dan nog de A12, Utrecht richting Den Haag. Daar is het raak tussen Reeuwijk en knooppunt Gouwen. 5 tot 10 minuten, ook dit komt door een ongeluk en de rechte rijstrook is er dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Aan de prachtige Dobbenplas in Zoetermeer vind je Puur aan de Dobben. De plek om even echt te genieten. Van een lunch en gezellige borrels tot sfeervolle diners met een heerlijke twist. Maar ook gewoon voor een drankje tijdens of na een wandeling of bezoek aan de buitenspeeltuin. Met vrienden, familie of collega's. Binnen of op ons zonnige terras aan het water. Met uitzicht op het vernieuwde Central Park. Puur aan de Dobben, waar elk moment bijzonder wordt. Met nu ook een eigen ijssalon. Als dat niet genieten is, weet ik het ook niet meer.
3: Brandbeveiliging zonder verrassingen op de factuur. Het kan gewoon. Antiflam Brandbeveiliging regelt alles op het gebied van brandpreventie. 1 professioneel aanspreekpunt, waar service en betaalbaarheid voorop staan.
4: Geen verrassingen achteraf, alles vooraf duidelijk.
5: Dat is wel zo prettig ondernemen.
4: Precies, vaste lage prijzen voor blusmiddelen. En onderhoud van noodverlichting, brandmeldinstallaties en meer. 1 telefoontje en het is geregeld.
5: Zonder keuzemenu?
4: Gewoon direct contact. Korte lijnen.
3: En voor Zoetermeerse ondernemers, 15% korting op brandblussers, brandslanghaspels en noodverlichting. Antivlam brandbeveiliging. Duidelijk en deskundig. Zo, dat is geregeld.
6: Kan je geen genoeg krijgen van Curaçao? Caribbean Corner opent als allereerste en enige een Batidos Bar. Proef ijskoude, romige smoothies met tropische smaken zoals mango, kokos en ananas. Caribbean Corner, aan de Dorpsstraat 114A.
7: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
8: Op zoek naar de perfecte locatie voor jouw volgende event?

0: Ik ben Mark Ambars en dit is het Radio Nieuws.
1: En dan nu, het laatste nieuws van 3 uur.
0: De proef met grote festivals in het Van Telpark wordt met meerdere jaren verlengd. Gemeente Zoetermeer is positief over de eerste ervaringen met evenementen op het terrein, waaronder het Bevrijdingsfestival. Volgens de gemeente biedt het park meer ruimte en betere mogelijkheden voor veiligheid en publiekstromen dan locaties in het centrum. Zoetermeer moet snel extra woonruimte regelen voor statushouders. De gemeente loopt achter op de verplichte huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsvergunning. De provincie Zuid-Holland heeft daarom ingegrepen en eist dat Zoetermeer met spoed met oplossingen komt. Gebeurt dat niet, dan kan de provincie de regie overnemen. Tekort aan woningen voor statushouders zorgt ook elders in de regio voor flinke problemen. En de gemeente Zoetermeer heeft meer tijd nodig voor plannen voor een duurzaam warmte- en koudenet in de binnenstad. Dat schrijft het college aan de gemeenteraad. De ontwikkeling blijkt complexer dan gedacht, onder meer door nieuwbouw, druk op het stroomnet en inrichting van de ondergrond. Wel wordt al gewerkt aan eerste stappen zoals warmtebronnen en aansluiting van het stadstheater. Wanneer het plan klaar is, is nog niet bekend. En dat was het. Voor meer nieuws kan je kijken op onze site. En dat is zfmzoetermeer.nl of download onze gratis app.
2: Aan de prachtige Dobbenplas in Zoetermeer vind je Puur aan de Dobben. De plek om even echt te genieten. Van een lunch en gezellige borrels tot sfeervolle diners met een heerlijke twist. Maar ook gewoon voor een drankje tijdens of na een wandeling of bezoek aan de buitenspeeltuin. Met vrienden, familie of collega's. Binnen of op ons zonnige terras aan het water. Met uitzicht op het vernieuwde Central Park. Puur aan de Dobben, waar elk moment bijzonder wordt. Met nu ook een eigen ijssalon. Als dat niet genieten is, weet ik het ook niet meer.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: ZFM staat overal aan en bij iedereen. Lokaal wereldberoemd in Zoetermeer. Met een veelvoud aan luisteraars en kijkers. En jouw bedrijf kan daarop meeliften. Adverteren op ZFM is niet alleen doeltreffend, maar ook goedkoop. Je koopt al een campagne in voor €125 per week. Voor info en een offerte op maat, kijk je snel op onze website. Klik op reclame. Onze website bezoek je via www.zfmzoetermeer.nl. Maak je bedrijf bekend in Zoetermeer,
2: the best grill food in town. Bij het nieuwe Jeruzalem kan je alleen afhalen en laten bezorgen. Jeruzalem, the original. Jeruzalem, aan de Van Leeuwenhoeklaan. The best grill food in town.
0: Brandbeveiliging zonder verrassingen op de factuur. Het kan gewoon. Antiflam Brandbeveiliging regelt alles op het gebied van brandpreventie. 1 professioneel aanspreekpunt, waar service en betaalbaarheid voorop staan.
5: Geen verrassingen achteraf, alles vooraf duidelijk.
6: Dat is wel zo prettig ondernemen.
5: Precies, vaste lage prijzen voor blusmiddelen. En onderhoud van noodverlichting, brandmeldinstallaties en meer. 1 telefoontje en het is geregeld.
6: Zonder keuzemenu?
5: Gewoon direct contact. Korte lijnen.
0: En voor Zoetermeerse ondernemers, 15% korting op brandblussers, brandslanghaspels en noodverlichting. Antivlambrandbeveiliging. Duidelijk en deskundig. Zo, dat is geregeld.

0: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot.
1: Ja, dat is ter Peter Gillis, moet een jaar de cel in. Hij stond voor de rechter voor belastingfraude. Hij moet ook allemaal boetes betalen van in totaal meer dan 1,3 miljoen euro. Gillis is ook veroordeeld voor het mishandelen van zijn ex Nicole. Daarvoor krijgt hij een taakstraf van 60 uur. De grote natuurbrand op een militair terrein in het Harde komt door een oefening met springstoffen. De Mauritius heeft onderzoek gedaan naar de brand. Waarschijnlijk begon de brand door gloeiende deeltjes die rondvlogen bij de ontploffing. De oefening was vooraf aangevraagd en goedgekeurd. Het duurde dagen om de brand te blussen. In het vliegtuig in Johannesburg, waar de Nederlandse vrouw even aan boord was voordat ze overleed aan het Hantavirus, zaten in totaal bijna 400 mensen, zegt KLM. Die heeft de passagierslijst gedeeld met de GGD. 60 worden onderzocht omdat ze vlakbij de vrouw waren. Een stewardess was dat ook en ligt in het ziekenhuis. Bijna 30 gemeenten denken erover na om fatbikes te verbieden. In 2 gemeenten is er al een verbod, in het centrum van Enschede en vanaf maandag in het Vondelpark in Amsterdam. Ook zijn er gemeenten die geen verbod willen, maar wel strenger gaan controleren op opgevoerde fatbikes. En dan nu het weer van Weer Online. Aan de kust is het overwegend zonnig, want inwaarts meer bewolking en heel af en toe een bui. Het is 15 tot 17 graden. Morgen zon en stapelwolken. De temperatuur ligt dan tussen de 16 en 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Café Het Plein is dé centrale ontmoetingsplek van Zoetermeer en het kloppende hart van het plein aan de Dorpstraat. Een plek waar iedereen zich welkom voelt voor lunch, borrel, diner of gewoon een drankje voor een betaalbare prijs. Zin in een broodje bal, satéetje of de lekkerste sperrits van Nederland? Kom naar Grand Café Het Plein, waar Zoetermeer samenkomt. Dorpstraat 114B Zoetermeer. Voor meer info, grandcaféhetplein.com.
3: The best grill food in town.
4: Zo lekker. Die huisgemaakte tomaten-uiensaus van Jeruzalem.
5: Jeruzalem, the original.
6: Kan je geen genoeg krijgen van Curaçao? Caribbean Corner opent als allereerste en enige een Batidos Bar. Proef ijskoude, romige smoothies met tropische smaken... zoals mango, kokos en ananas. Caribbean Corner, aan de Dorpstraat 114A.
7: Op zoek naar de perfecte locatie voor jouw volgende event...

0: bijzonder wordt.
1: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.

0: Bas en dit is het Radio Nieuws.
1: En dan nu, het laatste nieuws van 4 uur.
0: De proef met grote festivals in het Van Telpark wordt met meerdere jaren verlengd. Gemeente Zoetermeer is positief over de eerste ervaringen met evenementen op het terrein, waaronder het Bevrijdingsfestival. Volgens de gemeente biedt het park meer ruimte en betere mogelijkheden voor veiligheid en publiekstromen dan locaties in het centrum. Zoetermeer moet snel extra woonruimte regelen voor statushouders. De gemeente loopt achter op de verplichte huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsvergunning. De provincie Zuid-Holland heeft daarom ingegrepen en eist dat Zoetermeer met spoed met oplossingen komt. Gebeurt dat niet, dan kan de provincie de regie overnemen. Tekort aan woningen voor statushouders zorgt ook elders in de regio voor flinke problemen. En de gemeente Zoetermeer heeft meer tijd nodig voor plannen voor een duurzaam warmte- en koudenet in de binnenstad. Dat schrijft het college aan de gemeenteraad. De ontwikkeling blijkt complexer dan gedacht, onder meer door nieuwbouw, druk op het stroomnet en inrichting van de ondergrond. Wel wordt al gewerkt aan eerste stappen zoals warmtebronnen en aansluiting van het stadstheater. Wanneer het plan klaar is, is nog niet bekend. En dat was het. Voor meer nieuws kan je kijken op onze site. En dat is zfmzoetermeer.nl of download onze gratis app.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 richting Amsterdam heb je tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hofvliet nu al 5 minuten vertraging. Diezelfde A4, maar dan van Amsterdam naar Den Haag tussen Hoofddorp en Roelofaar en Sveen kost je 15 minuten extra. A20 naar Gouda tussen Terbrechtseplein en Moordrecht is oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Kan je geen genoeg krijgen van Curaçao? Caribbean Corner opent als allereerste en enige een Batidos Bar. Proef ijskoude, romige smoothies met tropische smaken zoals mango, kokos en ananas. Caribbean Corner, aan de Dorpsstraat 114A.
4: The best grill food in town.
5: Zo lekker. Die huisgemaakte tomaten-uiensaus van Jeruzalem.
4: Jeruzalem, the original.
0: Brandbeveiliging zonder verrassingen op de factuur. Het kan gewoon. Antiflam Brandbeveiliging regelt alles op het gebied van brandpreventie. 1 professioneel aanspreekpunt. Waar service en betaalbaarheid voorop staan.
6: Geen verrassingen achteraf. Alles vooraf duidelijk.
7: Dat is wel zo prettig ondernemen.
6: Precies. Vaste lage prijzen voor blusmiddelen. En onderhoud van noodverlichting, brandmeldinstallaties en meer. 1 telefoontje en het is geregeld.
7: Zonder keuzemenu.
6: Gewoon direct contact. Korte lijnen.
0: En voor Zoetermeerse ondernemers 15% korting op brandblussers, brandslanghaspels en noodverlichting. Antiflam brandbeveiliging. Duidelijk en deskundig. Zo, dat is geregeld.
8: Grand Café Het Plein is dé centrale ontmoetingsplek van Zoetermeer. En het kloppende hart van het plein aan de Dorpsstraat. Een plek waar iedereen zich welkom voelt voor lunch, borrel, diner of gewoon een drankje voor een betaalbare prijs.

0: waar Zoetermeer samenkomt. Dorpstraat 114B Zoetermeer. Voor meer info, grandcaféhetplein.com.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.

Who Can Play That Game bij ZFM Zoetermeer. Zo, toen was het alweer donderdag. En heel hartelijk welkom en leuk dat je naar ons luistert. Het komende uur heb ik de lekkerste radiohits voor je. Wat dacht je van Amy Winehouse? Ed Sheeran komt voorbij. En Phil Collins. Zo, zitten we er klaar voor?

0: ZFM presenteert...
1: Mars Stamgast.
2: Mama, doe in de show
3: on the radio. Zo, hoe is het ermee?
2: Ja, je hoorde het net al, hè? Hey, on the radio.
3: Ja.
2: Goedemorgen, goedemiddag, whatever. Een hele fijne... rustige dag, vind je niet?
3: Ja, precies, zo is het. Eventjes weer een beetje het stof laten neerdalen... na alle festiviteiten. Het 5 mei bevrijdingsfestival gisteren in het Van Tuylpark. Ben je geweest?
2: Nee. Ik ben niet geweest. Nee, ik ben rondom het hutje. Why? Ja.
3: Why?
2: Elektrische fiets doet niet echt meer mee. Die wordt ook alweer oud.
3: Ja, die,
2: nee, ik was gewoon lekker bij mijn huisje.
3: Ja, je had niet echt de behoefte om de drukte op te zoeken.
2: Nee. Ik ben zelf al lichtelijk druk.
3: Oh, echt?
2: Hoe kom je erbij? af en toe gewoon even bij je eigen bedenken wat ik zeg, inzicht hebben. Want je kan wel gewoon feesten en partyen. Maar je moet ook die inzicht hebben. Hè? Dat is het gevoel wat ik zei. Die stempel die moet... Wel neerdalen wat je zei. Ja. Het stof moet wel in je hersenen belanden. Dus niet bezopen, nu wakker worden en denken... yo! Nee, echt toedeloer naar elkaar. Hoe is het met u, buurtje? Net als hoe je mij belt. Hoe gaat het ermee? Nou, dan spreken we dan. En dan gaan we weer tot de orde van de dag. Want er is nog veel te doen in Zoetermeer.
3: Ja, ik dacht gisteren ook heel eventjes van... laat ik een rondje lopen op het terrein met de camera... en dan aan de jongeren vragen... waar staan we eigenlijk bij stil? En wat heeft er allemaal plaatsgevonden? Ik denk dat er dan nog merkwaardige antwoorden uit gaan komen, vrees ik.
2: Dat denk ik ook.
3: Want niet iedereen weet het. Er zijn ook mensen die de Holocaust in twijfel trekken.
2: Ja, dat zei ik al. Ja. En dat zijn geen dingen om in twijfel te trekken. Omdat wij nog hier... He, zo gezegd, alles bloemig en verbloemen. Daar heb ik echt een hekel aan.
3: Verbloemen, dat zeg ik altijd. Wow,
2: ja, ik heb een hekel aan hypocrisie. En eigenlijk wil ik dat niet boven dit land plakken.
3: Maar soms wel.
2: Maar soms wel. Als ik zie dat er toch wel mensen daar ook naar verlangen. Geen woorden, maar daden.
3: Ja,
2: vandaar
3: zeker.
2: Mijn naam ook, Mamadou. Waar ik me in kan zetten of waar ik iets kan betekenen. Of zoals bij andere projecten heet... support projecten. Hè? Support elkaar, al is het maar een klein dingetje. Al koop je kaas bij de buurvrouw op de hoek. Of een paar... Ik snap niet dat men denkt dat hij zoiets... Er is toch bewijs? Oké, stap in de trein, zeg ik dan, en ga dan daarheen. Nou, hoe heet dat allemaal?
3: Auschwitz.
2: Die trieste namen. Bewijzen.
3: Ja.
2: Monumenten. Die men gaat bekladden. Ook dat. Ik bedoel, ga lekker een kunstwerk maken voor de gemeente Zoetermeer. Maar doe dat soort dingen. Hè. Beweeg wat. Breng wat iets positiefs in beweging. En laat ons landje, ik zeg het toch maar eventjes, niet naar de kloot gaan.
3: Ja. Hey, waarvan akte om het doen. En ik wens jou vandaag een hele fijne dag. En er komen weer warme temperaturen aan het weekend.

0: de lijn bij ZFM Zoetermeer, waar we allemaal heel erg benieuwd naar zijn. Wat gaat het weer doen?
1: Wat gaat het weer doen?
0: Vandaag een stralende dag. Het wordt 16 graden maximaal. Morgen opnieuw een zonnige dag en dan ook een paar graden warmer. Het kan zelfs 21 graden gaan worden. En ook zaterdag hetzelfde weerbeeld. Veel zonneschijn en geen regen. Zondag dan weer iets koeler, maar het blijft vooralsnog droog. En maandag neemt

0: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot.
1: De opvarende van cruiseschip Hondius, die is opgenomen in het Radboud UMC, heeft het Hanta-virus. De patiënt kwam vanochtend in Nederland aan en is toen naar Nijmegen gebracht. Hij of zij ligt in isolatie. In Amsterdam is de stewardess van KLM opgenomen. Zij wordt ook getest op het virus. Steeds meer organisaties hebben last van de brand in een datacentrum in Almere. Zo is het CBS slecht of niet bereikbaar. Medewerkers die daardoor niet meer kunnen werken, mogen naar huis. Ook de Kamer van Koophandel en de Rijksdienst voor het Wegverkeer lagen even plat. Bij de brand zijn geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen. In Drenthe is een oud-politieagent opgepakt. Ze wordt verdacht van omkoping en het schenden van haar ambtsgeheim. Ook zou ze zonder toestemming in de systemen van de politie hebben gekeken en die informatie hebben doorgespeeld aan anderen. Het OM sluit niet uit dat er nog meer mensen worden opgepakt. En in het Groningse dorp Uithuizen is vanmiddag een aardbeving geweest. Hij had een kracht van 1,8. Volgens RTV Noord is de beving ook in dorpen in de buurt gevoeld. Iemand zegt dat hij voelde als een hele zware, doffe dreun. Maandag was er ook al een aardbeving in Uithuizen. Die had een kracht van 1,1. En dan nu het weer van Weer Online. Aan de kust is het overwegend zonnig. Landinwaarts meer bewolking en heel af en toe een bui. Het is 15 tot 17 graden. Morgen zon en stapelwolken. De temperatuur ligt dan tussen de 16 en 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 naar Amsterdam heb je tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Dorp 5 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A4 Amsterdam-Den Haag bij Zoeterwoude-Dorp. Dan de A4 verder in de richting van Rotterdam bij Den Haag-Zuid 5 minuten extra. A20 naar Gouda tussen Terbrechtseplein en Moordrecht doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB.

op het vernieuwde Central Park. Puur aan de Dobbe, waar elk moment bijzonder wordt. Met nu ook een eigen ijssalon. Als dat niet genieten is, weet ik het ook niet meer. Jeruzalem. Aan de Van

0: Jeruzalem.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Op zoek naar de perfecte locatie voor jouw volgende event bij

Heerlijke dag, veel zonneschijn. Een lekker zomersplaatje. The Under The Project was dat, Summer Jam. Zometeen heb ik ook voor jou Shakira bij ZFM. Anouk, oh, Are You Kidding Me, komt er voor je aan. En DJ Jean met The Launch, ga je zo horen. DJ Jean stond natuurlijk, wat was het, eergisteren? Ja, op het 5 mei Bevrijdingsfestival, was erg leuk. Hey, en wil je zelf nou een leuke plaat aanvragen? Wil je een lekker plaatje horen op de radio? Dan ben je welkom, dat kan je doen via de site zfmzoetermeer.nl. Zfmzoetermeer.nl. Dan druk je links onderaan in beeld op het WhatsApp-icoontje. En dan ga ik het voor je draaien. Dus nou ja, ik heb er helemaal zin in.

Rain Me In. Dan even kijken naar het laatste nieuws. Want goed nieuws voor festivalgangers in Zoetermeer. De proef met grote evenementen in het Van Telpark wordt met meerdere jaren verlengd. Dat heeft de gemeente besloten na positieve ervaringen met onder andere het culinaire zomerfestival, bevrijdingsfestival. Ja, het park werd de afgelopen periode gebruikt als alternatief voor evenementen in het centrum van de stad. Ja, volgens de gemeente biedt het terrein meer ruimte, betere bereikbaarheid en extra mogelijkheden voor veiligheid. Ook organisatoren zijn best enthousiast. Dus ja, het wordt eigenlijk gewoon binnenkort een echt vaste locatie voor evenementen. Maar ook sport, recreatie. Dus dat is laatst leuk nieuws natuurlijk. Ja, want ja, de markt in Zoetermeer groeide een beetje uit zijn jasje. Er konden gewoon geen mensen meer bij op een gegeven moment. Dus nou, we hebben een echt festivalterrein in de stad. Dus ook wel aantrekkelijk voor grotere evenementen van mensen buiten de stad natuurlijk. Dus dat is wel gaaf. Zometeen Shakira, maar eerst Turn.

0: Ik ben Mark Ambars en dit is het Radio Nieuws.
1: En dan nu, het laatste nieuws van 5 uur.
0: De proef met grote festivals in het Van Telpark wordt met meerdere jaren verlengd. Gemeente Zoetermeer is positief over de eerste ervaringen met evenementen op het terrein, waaronder het Bevrijdingsfestival. Volgens de gemeente biedt het park meer ruimte en betere mogelijkheden voor veiligheid en publiekstromen dan locaties in het centrum. Zoetermeer moet snel extra woonruimte regelen voor statushouders. De gemeente loopt achter op de verplichte huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsvergunning. De provincie Zuid-Holland heeft daarom ingegrepen en eist dat Zoetermeer met spoed met oplossingen komt. Gebeurt dat niet, dan kan de provincie de regie overnemen. Tekort aan woningen voor statushouders zorgt ook elders in de regio voor flinke problemen. En de gemeente Zoetermeer heeft meer tijd nodig voor plannen voor een duurzaam warmte- en koudenet in de binnenstad. Dat schrijft het college aan de gemeenteraad. De ontwikkeling blijkt complexer dan gedacht, onder meer door nieuwbouw, druk op het stroomnet en inrichting van de ondergrond. Wel wordt al gewerkt aan eerste stappen zoals warmtebronnen en aansluiting van het stadstheater. Wanneer het plan klaar is, is nog niet bekend. En dat was het. Voor meer nieuws kan je kijken op onze site. En dat is zfmzoetermeer.nl of download onze gratis app.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In onze regio staat 75 kilometer file. De meeste files leveren maar een minuutje of 5 vertraging op. Op de A20 richting Gouda ben je echter een kwartier extra kwijt tussen Krooswijk en Moordrecht. En op de A44 richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar doe je echt 10 minuten.

0: minuten langer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Kan je geen genoeg krijgen van Curaçao? Caribbean Corner opent als allereerste en enige een Batidos bar. Proef ijskoude, romige smoothies met tropische smaken zoals mango, kokos en ananas. Caribbean Corner, aan de Dorpsstraat 114A.
2: The best grill food in town.
3: Zo lekker. Die huisgemaakte tomaten-uiensaus van Jeruzalem.
2: Jeruzalem, the original.
4: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
5: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

Muziek van Eddie Money en Take Me Home Tonight bij de Zoetermeerse Stadsradio. Zo, 5 uur geweest. Dit is de middagshow. Tot aan 7 uur rijden we samen naar huis. En ik heb heel veel lekkere radiohits voor je. Wat dacht je van de nieuwe track van Kensington? Komt er voor je aan. Living For en ook Coolio, Gangsta's Paradise. En ik ken nog wel wat gatenvrij in de playlist van ZFM. Dus wil je zelf een lekkere plaat aanvragen? Doe dat dan via de site zfmzoetermeer.nl. Zfmzoetermeer.nl. Dan druk je links onderaan in beeld op het WhatsApp-icoontje en dan kan je met ons appen. En dit is Olvan Bach en Miles Away. It's

0: John Mayer samen met Taylor Swift en Half of My Heart bij ZFM Zoetermeer.
1: Wat gaat het weer doen?
0: Ja, je ziet dat er wat bewolking is ontstaan in Zoetermeer, helaas. Maar goed, het is niet anders. Morgen ook een lekkere dag hoor. Het wordt maximaal 16 graden. En ja, er is aardig wat ruimte voor de zon. Dus dat is goed nieuws.

bent het van ons gewend. De beste mix van classics en hits. Dit was Depeche Mode. Enjoy the silence. Zometeen gaan we naar het nieuws van het ANP. Dat is altijd op het half uur. En daarna ben ik bij je terug met Ronan Keating en Life is a Rollercoaster. En ook Keigo en Save My Love. En wil je zelf nou een lekkere plaat aanvragen, dan ben je meer dan welkom. Dat kan je doen via de site, via zfmzoetermeer.nl. Dan kan je zelf even een plaatje aanvragen. En dan druk je op het WhatsApp-icoontje links onderaan in beeld. Dan hebben we contact. Dan kan je op het moment met ons appen. Gewoon helemaal gratis. Dus laat even wat van je horen. Dat zou ik leuk vinden. En dit is de nieuwe track van Bruno Mars. I Just Might. No!

0: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Aan boord van cruiseschip Hondius dat onderweg is naar Tenerife zijn geen andere mensen die symptomen hebben van het Hantavirus, zegt de WHO. Er zijn maatregelen genomen tegen mogelijke verspreiding. Een van de opvarenden ligt in het Radboud UMC in Nijmegen en kreeg vanmiddag te horen het Hantavirus te hebben. Staatssecretaris Boswijk van Defensie baalt ervan dat een militaire oefening met springstoffen de oorzaak is van de dagenlange natuurbrand in het Harde. Het had niet mogen gebeuren, zegt hij. Ook zegt hij dat de oefeningen voorlopig worden aangepast als het erg droog is. Het blussen van de brand van het datacentrum in Almere gaat nog uren duren. De brandweer krijgt hulp van blusvoertuigen van Schiphol en Lelystad Airport en kan het pand nog niet in. Het vuur is aan de achterkant van het gebouw. Verschillende bedrijven hebben er last van, onder meer de Universiteit Utrecht en het CBS. En Peter Gillis denkt nog na of hij in hoger beroep gaat. Hij kreeg een jaar cel voor belastingfraude en een taakstraf van 60 uur voor de mishandeling van zijn ex Nicole. Je ziet wat er gebeurt bij Ali B. die in hoger beroep is gegaan, zegt hij tegen Omroep Brabant. Ali B. kreeg vanochtend een hogere straf in zijn hoger beroep. En dan nu het weer van Weer Online. Aan de kust is het overwegend zonnig, landinwaarts meer bewolking en heel af en toe een bui. Het is 15 tot 17 graden. Morgen zon en stapelwolken. De temperatuur ligt dan tussen de 16 en 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB.
2: In de regio viel op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam tussen Rijswijk Plaspoortpolder en knooppunt Hoogvliet 25 minuten vertraging. A12 naar Den Haag tussen Oude-Oost en Woerden een kwartier extra. En de A20 naar Gouda tussen Terbrechtseplein en Moordrecht doe je er 10 minuten langer over. Dat geldt ook voor de A44 naar Den Haag tussen Leiden en Wassenaar. Dan de N209 Hazerswoude richting Rotterdam tussen industrieterrein Hoeveg-Zuid en Bergshoek-Noord. Je ook weer 10 minuten vertragen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: ZFM. Op zoek naar de perfecte locatie voor jouw volgende event bij

0: bijzonder wordt. Brandbeveiliging zonder verrassingen op de factuur. Het kan gewoon. Antiflam Brandbeveiliging regelt alles op het gebied van brandpreventie. 1 professioneel aanspreekpunt, waar service en betaalbaarheid voorop staan.
1: Geen verrassingen achteraf, alles vooraf duidelijk.
2: Dat is wel zo prettig ondernemen.
1: Precies, vaste lage prijzen voor blusmiddelen. En onderhoud van noodverlichting, brandmeldinstallaties en meer. 1 telefoontje en het is geregeld.
2: Zonder keuzemenu?
1: Gewoon direct contact. Korte lijnen.
0: En voor Zoetermeerse ondernemers, 15% korting op brandblussers, brandslanghaspels en noodverlichting. Antiflam brandbeveiliging. Duidelijk en deskundig. Zo, dat is geregeld.
3: Jeruzalem, aan de Van Leeuwen.

0: Dave is uitgelaten. En dit? Dit is Dave.
1: En door mijn hulphond durf ik met mijn PTSS weer de deur uit.
2: Dankzij Jana heb ik weer energie om te dansen.
3: Dankzij de hulphond vindt mijn zoontje zijn behandelingen minder spannend.
4: Door therapie met Heli heb ik meer zelfvertrouwen gekregen.
0: Hulphond Nederland, zodat iedereen zich uitgelaten kan voelen.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Aan de prachtige Dobbenplas in Zoetermeer vind je Puur aan de Dobben. De plek om even echt te genieten. Van een lunch en gezellige borrels tot sfeervolle diners met een heerlijke twist. Maar ook gewoon voor een drankje tijdens

0: Ik ben Mark Ambars en dit is het Radio Nieuws.
1: En dan nu, het laatste nieuws van 6 uur.
0: De proef met grote festivals in het Van Telpark wordt met meerdere jaren verlengd. Gemeente Zoetermeer is positief over de eerste ervaringen met evenementen op het terrein, waaronder het Bevrijdingsfestival. Volgens de gemeente biedt het park meer ruimte en betere mogelijkheden voor veiligheid en publiekstromen dan locaties in het centrum. Zoetermeer moet snel extra woonruimte regelen voor statushouders. De gemeente loopt achter op de verplichte huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsvergunning. De provincie Zuid-Holland heeft daarom ingegrepen en eist dat Zoetermeer met spoed met oplossingen komt. Gebeurt dat niet, dan kan de provincie de regie overnemen. Tekort aan woningen voor statushouders zorgt ook elders in de regio voor flinke problemen. En de gemeente Zoetermeer heeft meer tijd nodig voor plannen voor een duurzaam warmte- en koudenet in de binnenstad. Dat schrijft het college aan de gemeenteraad. De ontwikkeling blijkt complexer dan gedacht, onder meer door nieuwbouw, druk op het stroomnet en inrichting van de ondergrond. Wel wordt al gewerkt aan eerste stappen zoals warmtebronnen en aansluiting van het stadstheater. Wanneer het plan klaar is, is nog niet bekend. En dat was het. Voor meer nieuws kan je kijken op onze site. En dat is zfmzoetermeer.nl of download onze gratis app.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 in de richting van Amsterdam heb je nog 20 minuten vertraging tussen Rijswijk en knooppunt Hofvliet. Het is aansluit over 10 kilometer door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrijgegeven. En op de A20 naar Gouda heb je 10 minuten extra nodig tussen Terbrechtseplein en Moordrecht. En de N44 Den Haag-Wassenaar. Dus Wassenaar Kerkenhout en Wassenaar Noord doe je er ook 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Kan je geen genoeg krijgen van Curaçao? Caribbean Corner opent als allereerste en enige een Batidos Bar. Proef ijskoude, romige smoothies met tropische smaken zoals mango, kokos en ananas. Caribbean Corner aan de Dorpsstraat 114A.
4: The best grill food in town.
5: Zo lekker. Die huisgemaakte tomaten-uiensaus van Jeruzalem.
6: Jeruzalem, the original.
7: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.

De beste mix van classics en hits. Tina Turner was dat, een Private Dancer. Zo, een heel hartelijk welkom. Het is 6 uur geweest. We rijden tot aan 7 uur samen naar huis. Ik heb lekker veel classics. Zometeen die fantastische mooie track van Bruce Hornsby en The Range, The Way It Is. En ook Madonna, La Isla.

Hornsby en The Range. En The Way It Is bij ZFM Zoekende. We gaan richting het nieuws. Het nieuws van het ANP, het nieuws van 6:30. En daarna ben ik bij je terug met Peter Gabriel, Sledgehammer en ook Tina Turner. Private Dancer komt er voor jou.

0: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Er is nog een geval van besmetting met het Hantavirus. Een opvarende van cruiseschip Hondius, die is opgenomen in een ziekenhuis in Leiden, heeft het ook. Eerder werd al bekend dat de patiënt die in het Radboud UMC in Nijmegen ligt besmet is. En onduidelijk is nog of een stewardess in het Amsterdam UMC het heeft. Het is nog altijd niet duidelijk hoe vuurwerkbedrijven worden gecompenseerd nu er een verbod aan zit te komen. Het kabinet wilde een maand geleden al duidelijkheid hebben, maar er wordt nog altijd gepraat. Het gaat onder meer over hoeveel geld er komt. De vuurwerksector zelf heeft het over honderden miljoenen euro's. Er komt voorlopig geen nieuw seizoen van het SBS-programma Massa is Kassa. Peter Gillis werd eerder vandaag veroordeeld tot een jaar cel en een boete voor belastingfraude, dus een taakstraf voor het mishandelen van zijn ex. Het huidige seizoen wordt niet van de buis gehaald, dat wordt de komende weken gewoon uitgezonden. En koning Willem-Alexander heeft voor het laatst met het regeringstoestel gevlogen. Het koningspaar was in Venetië om een kunsttentoonstelling te openen. Willem-Alexander laat zich omscholen van Boeing naar Airbus-piloot. Hij mag dan niet meer met een Boeing vliegen, zoals het regeringstoestel. En dan nu het weer van Weer Online. Het is droog en vooral landinwaarts bewolkt. Het koelt vannacht af naar 4 tot 8 graden. Ook morgen wolken in het binnenland. Aan de kust meer ruimte voor de zon. Het wordt dan 16 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 richting Amsterdam heb je tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp 5 minuten vertraging. A20 naar Gouda, bij Moordrecht 5 minuten extra. En de andere kant op de A20, tussen Knoopend Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel, doe je er ook 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Brandbeveiliging zonder verrassingen op de factuur. Het kan gewoon. Antiflam Brandbeveiliging regelt alles op het gebied van brandpreventie. 1 professioneel aanspreekpunt, waar service en betaalbaarheid voorop staan.
3: Geen verrassingen achteraf, alles vooraf duidelijk.
4: Dat is wel zo prettig ondernemen.
3: Precies, vaste lage prijzen voor blusmiddelen. En onderhoud van noodverlichting, brandmeldinstallaties en meer. 1 telefoontje en het is geregeld.
4: Zonder keuzemenu?
3: Gewoon direct contact. Korte lijnen.
2: En voor Zoetermeerse ondernemers, 15% korting op brandblussers, brandslanghaspels en noodverlichting. Antiflam brandbeveiliging. Duidelijk en deskundig. Zo, dat is geregeld.
5: Jeruzalem, aan de Van Leeuwen.

0: Jeruzalem.
1: Dave is uitgelaten. En dit? Dit is Dave.
2: En door mijn hulphond durf ik met mijn PTSS weer de deur uit.
3: Dankzij Jana heb ik weer energie om te dansen.
4: Dankzij de hulphond vindt mijn zoontje zijn behandelingen minder spannend.
5: Door therapie met Heli heb ik meer zelfvertrouwen gekregen.
4: Hulphond Nederland, zodat iedereen zich uitgelaten kan voelen.
6: Op zoek naar de perfecte locatie voor jouw volgende event?

0: voor het leven. Het Wapen van Zoetermeer, waar elk moment bijzonder wordt.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Aan de prachtige Dobbenplas in Zoetermeer vind je Puur aan de Dobben. De plek om even echt te genieten. Van een lunch en gezellige borrels tot sfeervolle diners met een heerlijke twist. Maar ook gewoon voor een drankje tijdens of na een wandeling of bezoek aan de buitenspeeltuin. Met vrienden, familie of collega's. Binnen of op ons zonnige terras aan het water. Met uitzicht op het vernieuwde Central Park. Puur aan de Dobben, waar elk moment bijzonder wordt. Met nu ook een eigen ijssalon.

Runaway Train bij ZFM Zoetermeer. 6:30 geweest. Dit is nog de middagshow tot aan 7:00. Ik heb zo het uitgebreide weerbericht voor je. Wat kunnen we dit weekend verwachten? En ook Flemmingen, Meteor, niet nodig. Kom

Ja, je ziet dat er wat bewolking is ontstaan in Zoetermeer, helaas. Maar goed, het is niet anders. Morgen ook een lekkere dag, hoor. Het wordt maximaal 16 graden. En ja, er is aardig wat ruimte voor de zon. Dus dat is goed nieuws.

Fleming en Meteor en niet nodig bij de Zoetermeerse Stadsradio. Zo, we gaan richting het nieuws. Het nieuws van 7 uur. Dan praten we weer helemaal bij over alle nieuwsfeiten uit de stad. En daarna non-stop muziek op je radio de hele avond. Dus veel plezier daarmee. Zo ook nog Damanio David en Talk to Me. Voor nu wens ik je een hele fijne avond. En morgenochtend ben ik er gewoon weer vanaf 10 uur in de ochtend. Met de Foute Vrijdag draaien we een uur lang alleen maar Foute Radio Hits. Fijne avond en tot morgen. Sometimes I turn off the world. It still keeps me awake. It's still spinning around. It feels like a spell.

0: Ik ben Mark Ompers en dit is het Radio Nieuws.
1: En dan nu, het laatste nieuws van 7 uur.
0: De provincie Zuid-Holland dreigt in te grijpen bij de opvang van statushouders in onze stad. De gemeente loopt achter met het huisvesten van vergunninghouders en staat nu op trede 4 van de provinciale toezichtsladder. Als de achterstand niet voor 1 juli volgend jaar wordt weggewerkt, kan de provincie zelf huisvesting regelen op kosten van de gemeente. Zoetermeer wil nu extra statushouders tijdelijk onderbrengen in hotels en flexwoningen. De voormalige Taborkerk in Noordhoven krijgt mogelijk een nieuwe bestemming. Het kerkgebouw aan de Lijnbaan moet worden omgebouwd tot een appartementencomplex met een kinderopvang. Daarvoor wil de gemeente afwijken van het eigen groenbeleid door een stuk openbaar groen beschikbaar te stellen als speelruimte. In het pand moeten 16 appartementen komen. Omwonenden mogen later reageren tijdens een participatiebijeenkomst. En in Zoetermeer keert begin juni een vertrouwd bluesweekend terug. Na het stoppen van het Zoetermeerse Bluesfestival organiseert Rico's Hovenstein op 5 en 6 juni een gratis bluesevenement. 2 dagen lang zijn er live optredens met blues, funk en soul. De organisatie wil daarmee de festivalsfeer en muzikale traditie in Zoetermeer levend houden. En dat was het. Voor meer nieuws kan je kijken op onze site. En dat is zfmzoetermeer.nl of download onze gratis app.
2: Aan de prachtige Dobbenplas in Zoetermeer vind je Puur aan de Dobben. De plek om even echt te genieten. Van een lunch en gezellige borrels tot sfeervolle diners met een heerlijke twist. Maar ook gewoon voor een drankje tijdens

op het vernieuwde Central Park. Puur aan de Dobbe, waar elk moment bijzonder wordt. Met nu ook een eigen ijssalon. Als dat niet genieten is, weet ik het ook niet meer. Jeruzalem, aan de Van

0: brandbeveiliging zonder verrassingen op de factuur? Het kan gewoon. Antiflam Brandbeveiliging regelt alles op het gebied van brandpreventie. 1 professioneel aanspreekpunt, waar service en betaalbaarheid voorop staan.
1: Geen verrassingen achteraf, alles vooraf duidelijk.
2: Dat is wel zo prettig ondernemen.
1: Precies, vaste lage prijzen voor blusmiddelen. En onderhoud van noodverlichting, brandmeldinstallaties en meer. 1 telefoontje en het is geregeld.
2: Zonder keuzemenu?
1: Gewoon direct contact. Korte lijnen.
0: En voor Zoetermeerse ondernemers, 15% korting op brandblussers, brandslanghaspels en noodverlichting. Antiflam brandbeveiliging. Duidelijk en deskundig. Zo, dat is geregeld.
3: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Stadsradio, een